0: Die zou me knijpen.
1: Zal ik knijpen?
0: Dat is dus wel eens geweldig.
1: Super.